0: George, ik denk, zie je mij dat zijn kan zorgen.
1: George 18, I'm sorry, confirm at this time.
0: Can you show me how that's in Carlos Records?
1: Records, 10-4.